0: gezinnen. Voor de tweede dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was tweede, Olaf Kooi derde en Jasper Philipsen vierde. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Kirmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
5: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud-Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

0: one more time.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurt richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Kirmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
4: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurt richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
7: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
6: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
8: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaal poorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaal poorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash
3: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker 4 anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in een Spaanse badplaats in het noorden van het land. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde die daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
5: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker 4 anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat Gera, dan zal ik het ook wel Gera drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app en geniet de hele zomer van de beste muziek. It's summertime, Radio Ninove.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Radio Nieuwenhoven. Vlaanderen feest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkten in Nieuwenhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+ en de Radio Nieuwenhoven app. Dit is de Stadsradio van Nieuwenhoven.
2: Radio Nieuwenhoven.
1: Radio Nieuwenhoven. Nieuws.
3: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
4: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nieuwenhoven en op juweliernachtergalen.be.
5: Juwelier Nachtergalen,
6: we helpen je graag.
4: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nieuwenhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
7: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
7: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
9: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nieuwenhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnieuwenhoven.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste carwash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: zeer goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij Vive le Tour, de proloog op de Tour de France die ik en Charles... Charles, goedemorgen.
1: Goedemorgen, François.
0: Die wij samen mogen rijden en samen het parcours mogen verkennen, klaarstomen.
1: Wacht eens. Je sprak over een proloog.
0: Ja.
1: Maar jongen, we zullen ons moeten naastrijden.
0: Inderdaad, want als we in onze spiegel kijken van onze Renault R4, dan zien we, als Tim Merlier zo blijft doorrijden, dan pakt hij ons nog voor 11 uur.
1: Dat is inderdaad, want daar kunnen wij met onze R4, kunnen wij daar zeker...
0: Ik kan daar niets tegen
1: doen. Ik kan daar niks tegen doen. Zo'n raket, dat is onvoorstelbaar.
0: Jij hebt maar één missie, beste Sarah, onze R4 zo snel mogelijk vandaag in onze eindbestemming krijgen, dat Tim Merlier ons toch nog een week langer... kan achtervolgen.
1: Ja. En vandaag staat op het menu...
0: Oké.
1: Vogezen.
0: De Vogezen, inderdaad.
1: De Vogezen.
0: We gaan vandaag van Dole naar Belfort rijden. Dus de 13e etappe wordt verreden op 17 juli. En we zijn intussen 2179 kilometer ver. En we moeten nog 1154 kilometer rijden voor we in Parijs aankomen.
1: Ja. En dat is juist geteld binnen 14 dagen.
0: Dat is exact binnen 14 dagen. Gisteren, of meer bepaald deze nacht, stonden ze nog in Zottegem. De ode aan het Tour de France. Hier is Kraftwerk. Goedemorgen.

0: Dankjewel, jongens van Kraftwerk. We staan dus in Dole. Daar zijn we een beetje aan het ronddolen. Hier door deze stad. Het is behoorlijk warm, dat weet u in Frankrijk. Ook hier in Dole is het bijzonder warm. We zoeken wat verkoeling, net zoals heel veel andere mensen dat hier ook vandaag aan het doen zijn. We lopen hier wat rond. Met... Oh, daar zijn wat honden ook. Dat is... Dat, ja, het is ook... Het is ook wat zijn voor verkoeling. Wat gebeurt? Stel, wat gebeurt? Ai, oh, Charles wordt gebeten door een hond. Hoe, Charles? Ben je gebeten door een hond?
1: Ja, jongen, die hond is een straathond. Oh, een chien de rue.
0: Heeft hij u gebeten?
1: Oh, maar... Ja, jongen, zeker. Daar moet iets mee gebeuren.
0: Daar moet iets mee... Ben jij eigenlijk... ja, wacht, ik ga even naar de apotheek misschien. Of,
1: dat is gezondig.
0: Dat is zondag, inderdaad.
1: Wacht,
0: even door het dolle heen, hier in Dole. Wacht, hoor.
1: Hier is Rue de Tanneur. Hier.
0: Wacht, daar loopt iemand rond met een lange baard. Vraag misschien, dat ziet een beetje als een wetenschappelijke mens uit. Hij is gebeten door een hond in Dole. En het... hij heeft hem in zijn...
2: Meneer Pasteur?
1: Het is Pasteur.
0: Heb je net meneer Louis Pasteur
1: Louis
0: aangesproken?
1: Pasteur loopt hier zomaar rond. Ik heb nog een ampoule liggen thuis. Ja, en hij gaat mij meteen... God jongens, dat doet pijn.
0: Dat zal wel zijn.
1: Hij gaat mij een spuitje geven.
0: Maar dat komt wel goed uit, want Louis Pasteur is ook iemand afkomstig uit Dole.
1: Ja, die is hier geboren.
0: Dus die speelt hier een thuismatch.
1: Ja, en Rue de Tanneur, dat zegt wel iets. Daar woonden zijn ouders.
0: Ja.
1: En daar is hij natuurlijk ook groot geworden.
0: Mm-hmm.
1: En Rue de Tanneur, dat is dus eigenlijk de Leerlooiersstraat. Er loopt hier vlak achter een waterloopje, een beekje, waar ze gebruik van maakten om het, de huiden te spoelen en te reinigen enzovoort enzovoort. En ja, hier zag hij dus dat er regelmatig dingen gebeurden die niet kosher waren met, met de volksgezondheid.
0: Oké. Okay.
1: En op een bepaald moment heeft hij zich dus toegelegd op scheikunde, werd dus eigenlijk naar Parijs gestuurd om daar te studeren, was dus een topscheikundige. En hij zag dus ook dat er bepaalde producten waren die soms regelmatig veel te snel kapot gingen.
0: Oh ja.
1: Ik denk aan melk.
0: Ja.
1: Je laat die melk daar 2 dagen staan, zeker met temperatuur zoals vandaag. En boek, en die melk was niet meer bruikbaar.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus is hij beginnen studeren. Hij heeft gezegd, er zit dus ergens in zo'n materie, zit er een product,
0: mm-hmm,
1: of zitten er samenstellingen die eigenlijk de oorzaak zijn van het verderf. Als we die kunnen uitschakelen, dan blijft het product langer duren.
0: Ja.
1: En hij heeft dat dus eigenlijk systematisch en proefondervindelijk op punt gesteld. En dat was dan eigenlijk het procedé van wat wij nu noemen het pasteuriseren.
0: Het pasteuriseren van Louis Pasteur.
1: En voilà, dat is dus eigenlijk een van de toonaangevende uitvindingen uit de, je mag wel zeggen, uit de 19e eeuw.
0: Maar hij heeft ook iets met de dolle honden natuurlijk. Hij is geboren in Dole.
1: Ja.
0: En hij vindt een medicijn uit op 6 juli 1885. Dat is dus we zijn vandaag 12 juli, 6 dagen geleden.
1: Mm.
0: Is er een jongetje, Jozef Meister, die hetzelfde tegenkomt als jou.
1: Ja, die is gebeten.
0: De kerel komt uit Elzas, loopt wat rond, speelt wat rond en die wordt gebeten door een hond.
1: Ja.
0: Louis Pasteur houdt zich daarmee bezig.
1: Ja, maar dat was een risico, hè?
0: Dat was een risico.
1: Want hij had geen medisch diploma.
0: Nee, absoluut niet. Het was geen geneesheer. Het was geen erkend geneesheer. Maar hij begint met die jongen te experimenteren. En hij vindt uiteindelijk een medicijn uit tegen hondsdolheid. En dat in Dole.
1: Ja,
0: dat kan allemaal geen toeval zijn.
1: Nee, dat is heel dolig, maar dat is zo. En
0: dat medicijn heb jij net toegediend gekregen?
1: Ja, hij heeft het juist heb ik gegeven. Ik heb er zelfs niks van gevoeld.
0: Dat gaat jou helemaal doorhalen.
1: Hij gaf zachte prikjes zoals de huisdokters.
0: Oké. Okay.

0: weten we niet. Maar in elk geval...
1: Ik zou liever hebben dat als zijn binnenhalte.
0: Met al zin dat Louis Pasteur onze Charles opnieuw van de hondsdolheid heeft kunnen afhalen of kunnen beschermen. We zien hier, we staan nog steeds in Dole, de vertrekplaats van deze etappe. En we zien hier een grote verhuizenwagen.
1: Ja, ik kan hier niet door met een auto.
0: We staan stil eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat staat stil. Wat is dat? Kijk eens van... zo'n een indrukwekkend gebouw. Zo.
0: Ja, maar het... Wacht, want het is een bekend merk van verhuiswagens.
1: Ja?
0: Zonder vrees en zonen zie ik daar staan.
1: Oké.
0: En dan een telefoonnummer. Maar, je kan even bellen natuurlijk, maar...
1: En een e-mailadres ook trouwens.
0: Wacht, het e-mailadres...
1: Zonder vrees.
0: Zonder vrees at bourgondje.com. Dat is het e-mailadres.
1: Oké.
0: Maar het is zondag, die gaat niet op. Dat dacht...
1: Maar waarom staat dat niet aan een zondagmiddag op de stad?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Oké.
0: Ja, heel het verkeer in Dole stropt op. We kunnen alleen maar hopen als Tim Merlier... met zijn kracht hier afkomt, dat die verhuiswagen...
1: Dat ze door kunnen,
0: dat die verhuisd is.
1: Maar wie zou dat eigenlijk zijn? Zonder vrees?
0: Ja,
1: ik ken maar één zonder vrees.
0: Ja, dat is Jan.
1: Dat is de Jan, ja.
0: Dat is Jan zonder
1: Jan
0: vrees.
1: Zonder...
0: Wist je dat...
1: Wacht eens.
0: Had hij een bedrijf... Had hij een verhuisfirma?
1: Nee, maar hij heeft wel een verhuisfirma ingeroepen. Want Dole was destijds de hoofdstad van het Bourgondische hertogdom.
0: Oh, maar nu maak je toch wel een fout, Charles. Dat is toch... Algemeen geweten, dat is toch Dijon?
1: Nee, toen nog niet.
0: Ah.
1: Nee, toen nog niet. Je weet, de link met Vlaanderen, dat was door een huwelijk met Margaretha van Malen, van Vlaanderen eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, en die bleef als laatste over, want haar echtgenoot die gestorven was in Halle destijds, die processiegewijs zo naar de hoofdzetel werd gebracht.
0: Ja?
1: Die liet dus een weduwe achter die met harde hand eigenlijk het gebied heeft bestuurd. En de hoofdzetel daarvan was hier in Dole.
0: Waar we nu staan, waar Louis Pasteur geboren is.
1: Voilà. De zoon van Margaretha was natuurlijk Jan zonder vrees.
0: Ja.
1: Ja, en Jan zonder vrees, die dus werd klaargestoomd om het enorme rijk over te nemen, die vond dat Dole toch maar een beetje een mindere stad was. En die heeft dus eigenlijk op een bepaald moment een verhuis besteld.
0: Ja.
1: En heel de boel werd van hier verplaatst naar een andere hoofdstad, Besançon. Dus nog altijd niet Dijon.
0: Dat was in het jaar, mocht u dat willen weten, 1408. Oh. Dat is al even geleden.
1: Ja. Dus, want de Bourgondiërs, je moet toch wel rekenen, die hebben toch het bestuur in handen gehad tot 1480.
0: Mm-hmm.
1: Dus er is nog wel een tijdje tussen de Jan zonder vrees beslissing en het einde met Maria van Bourgondië, weet je wel.
0: En wat wij dus nu aan het, hier aan het gebeuren zien,
1: ja,
0: dat is dat Jan zonder vrees met zijn eigen vrachtwagen heel het spel aan het verhuizen is richting...
1: Besançon.
0: En hoe komen ze dan uiteindelijk in Dijon terecht?
1: Dat is een verhaal dat Philips de Goede, de zoon van Jan zonder vrees, op zijn rekening zal zetten.
0: Ah, oké.
1: Voilà. En die vond dat Dijon dus eigenlijk wel meer allure had. Alhoewel het op dat moment eigenlijk ook niet zo'n grote stad was zoals nu. Maar het is eigenlijk door de vestiging van de Bourgondiërs en van de hertogen al daar, dat het dan beginnen groeien en groeien is. En dat er dus ook veel kunstenaars naar dat punt zijn afgezakt.
0: Familie zonder vrees zorgt voor het verhuis van een van de grootste en meest invloedrijke families uit de Europese geschiedenis.
1: Inderdaad.

0: lijflied van de familie Zonder Vrees. Hymne de la Bourgogne. En we zijn aan het rijden in de tussentijd. We hebben Dool achter ons gelaten. De honden zijn achter ons gebleven. En we komen in Luren. Mm-hmm. We komen even loeren in Luren. Want dat, hier is iets heel, heel raar. Hij staat daar.
1: Ja, het is een standbeeldje.
0: Een jong mannetje eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Ik schat hem 5 jaar of zoiets. 5, 6 jaar.
1: 5, 6 jaar.
0: 6, 7, ik weet het niet goed.
1: Ah, ja. Ja, ja, ja.
0: Maar het is merkwaardig stellen, want je zegt het is een standbeeld. Hij staat heel stil.
1: Ja.
0: Maar hij is ook wel in een soort militair kostuum gestoken.
1: Het is een soldaat, ja.
0: Vind ik een beetje vreemd op 5-jarige leeftijd.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: je al in een soort militair kostuum staat en paraat staat om ten strijde te gaan.
1: Oké. Okay. Wacht, ik ga zijn naam een keer lezen.
0: Ja, vraag even.
1: François-Baptiste Ephraim Camembert. Oei.
0: Dat is een kaas.
1: Ja, dat is kaas. Oei.
0: Dat is een kaas.
1: Ja, dat is kaas.
0: Dat is kaas.
1: En er staat tussen haakjes bij, sapeur Camembert.

0: Ja. Zuid-Europa.
1: Zeker.
0: Maar Sapeur Camembert is dus 5 jaar.
1: Ja.
0: En hij heeft het nadeel dat hij verjaart op 29 februari.
1: Dus is hij eigenlijk 20 jaar?
0: Hij is 20 jaar.
1: Aha.
0: En hij wordt dus als 5-jarige opgeroepen om te gaan vechten in het leger.
1: Ja, maar het is eigenlijk iemand van 20 jaar.
0: Iemand van 20 jaar die eigenlijk 5 jaar is.
1: Ja, ja.
0: En die moet gaan vechten tegen een Duits, want we zitten in de tijd van de Frans-Pruisische oorlog.
1: 1870, ja.
0: Exact. Ja. En dus die 5-jarige Camembert, die moet dus gaan vechten, die eigenlijk 20 jaar is.
1: Okay.
0: Ben je nog mee?
1: Oké, okay, ja.
0: Maar eigenlijk is hij 5 jaar.
1: Ja, ja. En eerlijk gezegd, is hij erin gelukt?
0: Als 20-jarige of als 5-jarige?
1: Ja, dat is de vraag.
0: Dat is de vraag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus hij is eigenlijk een soort naïeve jongen eigenlijk, die in het systeem wordt meegemalen. En door het feit dat hij maar 5 jaar is, maar dus naakjes 20, moet hij dus eigenlijk dienst lopen bij het Franse leger.
0: Wat ook heel raar is, Charles.
1: Ja.
0: Het is een jongen van 5 jaar, met een zeer lange baard.
1: Ja, ja.
0: En hij is dus geboren op 19 februari en dus om de zoveel jaren wordt hij hier geëerd in Luren. En dan lopen heel wat mannen vooral in een blauw kostuumpje rond met een lange bruine baard. Een ode aan Monsieur Sapeur Camembert.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Heel mythisch figuur hier.
1: Ja.
0: Ik hoop dat die ook mooi in beeld gaat gebracht worden als de renners hier voorbij rijden.
1: Ja, want dat is toch wel de moeite waard om te vermelden. En dat is eigenlijk een bedenksel van Georges Colomb.
0: Ja, beter bekend als Monsieur Christophe.
1: Aha.
0: Voilà.
1: Oké. Okay.
0: We gaan hem eren. We zouden een militair liedje kunnen spelen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: We zouden een kinderlied voor 5-jarigen kunnen spelen.
1: Ja, dat is juist.
0: Maar zijn achternaam is Camembert. Dus brengen wij een ode aan Le Fromage.
1: Ah, dat is goed. Oké.
2: Coulommiers,

0: zijn er eventjes.
1: Ja, ja, sprakeloos van. Ja, ja, die man zijn nummer. Kaas zat in zijn keel.
0: Heb jij dat nummer gekozen?
1: Nee, dat nee, de redacteur heeft dat.
0: Ja, prachtig nummer, werkelijk. Ja. Een hode aan de Franse kaas.
1: Franse kaas.
0: Ja. Mooi is dat. Wat nog mooier is, u hoort op de achtergrond, is het prachtige rijden van onze Renault R4.
1: Ja, en we komen dus in het, wat men noemt, het grote park van Les Ballons de Vosges.
0: Ja, waar je ook kijkt, links, rechts, vooruit, achteruit, je ziet alleen maar groene heuvels.
1: Ja.
0: Maar wat mij opvalt, Charle,
1: ja,
0: als ik aan een berg denk, dan moet er ook ergens een punt zijn.
1: Ja, die zijn eraf, hè, man.
0: Elke berg is tepelgewijs voorzien van een tepel.
1: Nee, hier niet.
0: Nee.
1: Door het feit dat de Vogezen eigenlijk al van een zeer oude soort zijn, als ik het zo mag uitdrukken, zijn die eigenlijk al netjes rond afgesleten.
0: Oh.
1: Door de regen en de wind.
0: Oké.
1: Okay. Maar wat je wel ziet, dat is op sommige hoogste punten staat er een klein bolletje.
0: Ja.
1: En dat is geen ballon. Nee, dat is een weerstation.
0: Oh ja.
1: Ja, want men heeft uitgezocht dat hier de Vogezen eigenlijk een beetje de nadelige invloeden van het zeeklimaat, wat dat ook betekent, zouden kunnen tegenhouden voor achterliggende gebieden.
0: Oh, dat is eigenlijk heel goed dus.
1: Ja, dus, dat is goed.
0: Dus
1: ja.
0: Hier stopt eigenlijk het zeeklimaat.
1: Zo kun je zeggen.
0: Okay.
1: Want langs de ene kant heb je dus het echte Frankrijk, links. En rechts heb je dus met de Rijn en Duitsland. Dus Duitsland heeft geen invloeden meer van het zeeklimaat door deze Vogezen.
0: Je hebt al onbewust, denk ik, het woord in je mond genomen, ballon.
1: Ja, ballon.

0: spreekt hier niet van bergen, maar men spreekt hier van les ballons, les grands ballons,
1: ja,
0: de petits ballons. En ze gaan dus in deze etappe over die ballonnen trouwens. De volgende etappe gaan ze er nog eens over.
1: Ja.
0: Maar dus geen scherpe berg.
1: Nee.
0: Een ballon, wat niet wil zeggen
1: nee, dat
0: het niet naar boven gaat.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. En zelfs met, ik voel het hier in de R4, hij heeft het moeilijk.
0: Hij heeft het moeilijk, is
1: het? Hij heeft het moeilijk, ja maar dus de bochten zo. En, ja, maar ik moet opletten, want er is hier zoveel verkeer eigenlijk.
0: Ja.
1: Mensen willen naar hier komen, omdat het hier een, ja, het is een zalige plek.
0: Er staan hier al mensen te kamperen voor die Tour de France, die binnen een aantal weken...
1: Ja.
0: Twee ongeveer.
1: Ja.
0: Hier passeert. We gaan naar beneden. We gaan de ballon naar beneden rijden hier met onze R4. Dan kunnen we een beetje benzine besparen. Hij staat ook duur, hè, ook hier in Frankrijk.
1: Ja, ja.
0: Dat staat duur.
1: Nog meer, dat meer dan in België. Ik weet niet of dat ze dat weten in België, dat hier eigenlijk nog duurder
0: is. Het is hier ongelooflijk duur, ja.
1: Ja, maar goed. Ja.
0: Wij danken daarvoor onze directeur van de Radio Ninove, die onze tanken iedere week opnieuw vult. Kijk, Charlie, even buiten hier.
1: Ja.
0: Dus, kijk, hier is heel veel water. Dat is logisch, dat water komt uit de bergen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar,
1: daar is een fontein, een waterval.
0: Ja, het is een beetje een waterval, ja.
1: Oh,
0: wat zie je daar?
1: Ik weet niet, ik heb iets in omhoog springen.
0: Ja, ik zie ook.
1: Nog één. Oh.
0: Je zou kunnen zeggen dat we toch gisteren te veel...
1: Wacht, we gaan een keer stoppen, jongen.
0: Dat we te veel Ricard gedronken hebben, maar dat is niet het geval.
1: Nee, zeker niet. Wacht,
0: wat zie je daar?
1: Maar dat zijn forellen.
0: Forellen?
1: Ja.
0: Springvissen.
1: Ja, wacht eens. Maar ik dacht dat ik daar juist een bordje gezien heb. Le saut de truite.
0: De
1: tweet.
0: De tweet, dat zijn forellen.
1: Dat zijn forellen.
0: En de zo, dat is een sprong. Een sprong van de forellen.
1: Ja, dus hier. Dus aan die fontein. Allee, fontein niet, waterval eerder. Jopla.
0: Ja, ik zie het weer. Ja.
1: Dus, ja. Ah ja, het is geweten dat forellen eigenlijk meestal een beetje tegenstroom
0: in. Tegendraads, ja.
1: Omdat ze dan meer zuurstof binnenkrijgen.
0: Oh ja.
1: Begrijp je? En dan springen ze dus. Jopla, daar heb je weer.
0: Zouden we kunnen een forel kunnen vangen?
1: Zijt jij een forellenvanger?
0: Ik ben geen forellenvanger. En eerlijk gezegd, ik eet ook niet zo graag een forel.
1: Oei, ja,
0: nee.
1: Forel. Pas dus... op, let op. Een forel met een zacht laagje met amandelboontjes.
0: Oh ja.
1: Nootjes en een beetje zo gebraden langs weerskanten. Mensen gingen daar soms voor naar het oosten van ons land.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Maar kijk, hier springen ze gewoon
1: Hupla.
0: Voor onze R4.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we ze gewoon laten springen.
1: Ja, ja, best.
0: We halen de heer Schubert naar boven. Was ook een forellenkenner.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, die ging regelmatig vissen.
0: Die ging regelmatig vissen
1: ja.
0: op forellen en heeft daar een heel bekend liedje over geschreven.

0: hoeveel forellen Schubert gevangen heeft.
1: Meer dan ons alleszins?
0: Ja, ja, dat was een gediplomeerde forellenvanger.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja, ja. Dat is bekend.
1: Ja, ik wou gewoon even zeggen, u hoorde net Schubert bij Radio Nienhoven.
0: Ja.
1: Het kan allemaal natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: We komen aan tussentijd in onze aankomstplaats van deze etappe. Het is een prachtige stad. Waar zijn we ook al een paar keer geweest?
0: Ja.
1: Dat is Belfort.
0: Belfort, ja.
1: Maar we geraken eigenlijk niet binnen.
0: Nee, want het is in Philly. Dus, en ik weet niet wat er ginder gaande is. En er zat met een slagboom die op en neer gaat.
1: Oh, echt?
0: Ja, ja, ja, wacht. Oh,
1: dat zal waarschijnlijk het wegenvignet van Ben Wijd zijn. Dat in ook al doorgevoerd is.
0: Ja, maar dan moet je eerst berekenen of dat je daar dus winst mee doet ten opzichte van je verkeersbelastingen.
1: Ja.
0: Of dat jij dus met een goede auto rijdt, van 1 of van 6 of van 0.
1: We hebben een zeer goede auto.
0: Dus wij mogen zeker door.
1: Voilà, we geraken. Ja, we staan nu.
0: Wacht, denk
1: je. Oh. Wat moet je hier doen? We staan nu vlak voor deze.
0: Een heel groot bord.
1: Stam.
0: Ja. Wat is dat allemaal? Ze zijn dus geld aan het inzamelen,
1: ja?
0: Staat er hier.
1: Okay.
0: Om een groot standbeeld te maken.
1: En heb je ook enig idee hoeveel geld ze moeten inzamelen?
0: Wacht, het is uitgedrukt in oude Franse frangen.
1: Oh, op een
0: ja,
1: succes.
0: Ja, ja, 50.000 Franse frangen. Wacht, met een waarde uit het jaar 1871.
1: Oké.
0: Okay. 71, dat is het jaar na 1870. Hey.
1: Dat is, wacht, dat is de Frans, dat is er opnieuw die Frans-Pruisische oorlog,
0: ja,
1: van Sapeur Camembert van daarstraks.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar die heeft hier serieus huis gehouden.
1: Heel deze streek, inderdaad, beademt toch die Frans-Pruisische strijd nog een beetje uit, hè?
0: Ja, want je mag niet vergeten, we zitten hier wat we noemen de Elzas,
1: ja,
0: de Vogezen, de Elzas, Lotharingen, dat hangt aan elkaar. Maar wat zit er in de ondergrond?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: IJzer ergens.
1: Oh. Belangrijk, belangrijk in eind 19e eeuw.
0: Zo is het.
1: Inderdaad.
0: Zoals we vandaag zouden spreken over petroleum, sprak men in die tijd over ijzererts. En dus werd het door Frankrijk begeerd, maar ook door Duitsland. En ja, daar kwamen dus conflicten van.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar dat er dus eigenlijk hier voortdurend een wissel was. En dat men hier eigenlijk de twee talen spreekt. Want
1: oh ja,
0: vandaag was het eigenlijk onder Duits bewind en morgen was het onder Frans bewind.
1: Goed voor jou, want jouw Duits is eigenlijk nog beter dan jouw Frans, hè?
0: Immer.
1: Ja,
0: immer.
1: Maar de Fransen hebben een Duitsers op hun bakjes gegeven.
0: Ja.
1: Zeker in deze streek,
0: ja,
1: in Belfort. En dat wouden ze nog even extra benadrukken, dus door dat standbeeld,
0: ja,
1: waar ze dus 15.000 frank voor moesten verzamelen, Franse frank moesten voor verzamelen.
0: Ja.
1: Het standbeeld is er gekomen.
0: Ja, dus ze zijn beginnen inzamelen in 1871,
1: ja,
0: en het beeld was er in 1876.
1: Ja, en staat hier nu voor ons, en we hebben het al een paar keer gezien, maar elke keer opnieuw, het is impressionant als je het standbeeld ziet, hè?
0: Ja, inderdaad, het is een leeuw.
1: Het is een leeuw ingewerkt in een rots.
0: Ja, het is zeer groot eigenlijk. Het is de
1: 22 meter lang, 11 meter hoog.
0: Le Lion de Belfort.
1: Ah, bah oui.
0: En zoals men zegt, ik ga een keer kijken of dat er een bordje staat. Ja, er staat een bordje bij.
1: Mm-hmm.
0: En er staat onder Frederik Auguste Bartholdi.
1: Dat klinkt zeer Frans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wacht een keer. Bartholdi.
1: Mm-hmm.
0: Bartholdi. Heeft hij ergens in de wereld ook geen ander beroemd beeld gemaakt?
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ja, ja.
1: Een beeld dat ergens te Amerika staat.
0: Ja, met zijn voeten in het water.
1: Met zijn voeten in het water is een dame met een fakkel in de hand.
0: Precies.
1: Het vrijheidsbeeld is ook van monsieur Bartholdi.
0: Ja, want dat was een cadeau van Frankrijk.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van de 100ste verjaardag. Ik weet niet wat Macron nu meegebracht heeft.
1: Niet veel, denk ik.
0: Een doos Macrons.
1: Macrons, ja.
0: Ja, wie weet. Maar in die tijd, in 1875, is dat beeld hier dus gekomen. Is dat beeld in Amerika gekomen, liever. En ondertussen was hij ook bezig met deze leeuw.
1: Ja.
0: Die meneer Bartholdi. Want het is dezelfde beeldhouwer.
1: En het beeld moest kracht en angst en woede uitstralen.
0: Ja.
1: Vooral gericht naar Duitsland. En dat is ook gelukt natuurlijk. Het is echt een majestueuze leeuw geworden. Die we misschien ook nog eens gaan terugzien op de allerlaatste etappe van deze Tour de France.
0: Maar dat is toch in Parijs?
1: Dat is in Parijs. Op Place d'Enfer Rochereau.
0: Maar Danfer Rochereau, dat was de officier van het Franse leger.
1: Dat is helemaal correct. Die, dat pleintje, heeft, pleintje zeg ik, dat is een serieus plein in Parijs, heeft een replica van de leeuw hier uit Belfort.
0: Aha, ja. Dus in Parijs weten ze ook van Wanten en hebben ze dus ook gezien hoe edelmoedig en hoe sterk de mensen zich hier hebben gedragen.
1: Dat zal wel zijn. Een geschiedenis die niet rap mag vergeten worden. Dat bezingt ook onze Jacques Brel.

0: Oui, oui.
1: Jacques.
0: C'est moi qu'on appelle?
1: Jacques. Jacques.
0: Oui, je suis là, oui.
1: Jacques. Jacques.
2: Radio Ninove. Radio Ninove. U kon luisteren naar een liedje van de heer Jacques Brel over zijn persoonlijke leeuw. Beste Charles, het is een interactieve show.
3: Ja, ja.
2: We gaan even moeten terugrijden met onze R4.
3: Oei, maar dat is moeilijk, hè?
2: Ja, maar de luisteraar is natuurlijk wel de baas in onze show. En er is een luisteraar die vraagt of het toch mogelijk is om een forel mee te krijgen of mee te nemen om de barbecue te leggen.
3: Dat
2: betekent dat we dus eerst de heer Schubert terug moeten opbellen. Je hebt gezegd dat dat een goede forelvanger is.
3: Ja, misschien. Misschien als hij bereid is. Graag ook in zijn bed.
2: Dus, eerwaarde luisteraar, we doen ons best.
3: Oké.
2: We doen ons best.
3: Dat is goed, ja.
2: Want we zijn al toe aan de volgende etappe. Zo snel gaat het. En we staan in onze startplaats Mulhouse. De etappe 14 wordt verreden op zaterdag, volgende week zaterdag 18 juli. En we vertrekken in Mulhouse en we gaan straks aankomen in Le Marksteinfellering.
3: Oh, steinen van hier en steinen van hier.
2: Het is een bergetappe, een pittige etappe sowieso,
3: ja.
2: Die volgende week zaterdag wordt verreden. Maar wat mij opvalt, er lopen hier heel veel mensen rond.
3: Ja.
2: In Mulhouse. Met
3: Einstein.
2: Met Einstein rond die nek.
3: Ja,
2: die nekken.
3: Ja, dat is de Klapperstein.
2: Wat is dat?
3: Een Klapperstein.
2: Een Klapperstein.
3: Ja, en er is ook een Franse versie van. Dat is Pierre de Bavard.
2: Dat begrijp ik beter.
3: Ja, en dat is dus een strafmiddel dat om de nek werd gehangen bij degenen die dus werden beschuldigd van dronkenschap, van vloeken, belediging of laster.
2: Dan kreeg je zo een Klapperstein rond jouw nek.
3: Ja,
2: ja.
3: Dat was die eerder straf.
2: Ja, maar het valt mij ook op dat er sommige dames hier ook rondlopen op een ezel.
3: Ja,
2: met zo'n Klapperstein rond de nek.
3: Ja,
2: dat zijn waarschijnlijk de zeer zwaar gestrafte
3: dagen. Ja, een gradatie hoger.
2: Okay.
3: Ja, en eigenlijk, die steen die verwijst een beetje naar steniging.
2: Oeh.
3: Maar men vond in Mulhouse, iemand doodgooien met stenen, dat is toch zeer barbaars.
2: Mm-hmm.
3: En zelfs in die tijd hield men ermee op. Het was dus de tijd van de Franse Revolutie eigenlijk.
2: Ja, ja.
3: En men heeft gezegd, we gaan het toch een klein beetje beschaafder houden. En dus werd er rond de nek een zware steen gehangen. Dat was ook geen pretje. En de vrouwen die werden meestal nog op een ezel gezet.
2: Mm-hmm.
3: Alsof het nog niet voldoende was dat ze gestraft werden met de steen, kregen ze er nog een extraatje bij.
2: Zal ik even iets citeren?
3: Met veel plezier.
2: Ja, oké. Okay. Ik ga mijn beste Duits bovenhalen. Het is een tekst die op een steen stond.
3: Ja.
2: Die dus rond het menselijke hoofd werd gehangen.
3: Ja.
2: Als volgt. Zum Klapperstein bin ich genannt. Den bossen meulen volt bekannt. Wer lust zu zanken und aha der hat, der muss mich. Enzovoort. Ja, dat stond erop.
3: Oké, Ja, want je kan die stenen nog gaan bekijken in het museum naar het schijnt.
2: Ja.
3: En daar hangt een, ik heb de foto gezien, daar hangt een bord bij met die Duitse tekst die je daar zo meesterlijk hebt gezien.
2: Dank u wel. Ja. Steniging was ook eigen aan de Romeinse tijd.
3: Ja.
2: Daar kwamen mensen naar kijken in arenas.
3: Ja.
2: En hier in Mulhouse is William Wyler geboren. En William Wyler, dat is de regisseur.
3: Wacht eens, William Wyler?
2: Ja, zeer zeker.
3: Dat is toch een Amerikaan?
2: Dat is een Amerikaan die hier in Mulhouse is geboren.
3: Oh.
2: En die vooral bekend is geworden dankzij zijn prachtige epos Ben-Hur.

0: inderdaad. We blijven gewoon verder rijden met onze Renault R4.
1: Ja, en wat typisch is, de ballon.
0: Ja.
1: De ballon, de grote ballon.
0: Ja, waar we dus...
1: die we gisteren gedaan hebben, die doen we vandaag nog eens.
0: Ja, klopt.
1: Maar langs de andere kant. Dus ze gaan de ballonnen eren hier. En dat zullen ze laten voelen. Hier gaat er waarschijnlijk wel het een en ander nog beslist worden. Want je mag niet vergeten, na de ballonnen komen de Alpen.
0: Oh ja.
1: Dus dit is de prelude op het echte beslissen.
0: Op de Alpe d'Huez en Co. Die komen er ook allemaal nog aan. Wij gaan nog eventjes koken hier, want we zijn toegekomen in de in het centrum van de Elzas.
1: Markstein Vellering.
0: Weer die steen, hè? Markstein.
1: Ja,
0: Markstein.
1: Ja, inderdaad. En dat is een skihoord uiteraard. Mm. Dat dus in de verf wordt gezet en in de kijker ook. En waar waarschijnlijk ook op dat moment iets zal klaarstaan op tafel.
0: Wel, je hebt iets voorbereid, dacht ik, toch? Je bent daar gisteren aan begonnen, op zaterdag. Ik moet je toch even voor feliciteren, want het was gisteren ook hier in deze streek bijzonder warm.
1: Ja, ondanks de hoogte.
0: Toch ben je aan het fornuis gaan staan gisteren?
1: Ja.
0: Wat heb je gemaakt, Mr. Charles?
1: Ik heb me laten leiden door Elzasser koks. Die dus een traditioneel Elzasser stoofpotje gaan maken.
0: Ja,
1: en daar zit dus in een reeks aardappelen. Drie soorten vlees die gemarineerd zijn in de typische wijn uit de streek hier. De Elzasser wijn.
0: Ja. Ik hoor je zeggen de Elzasser wijn. Je zegt hier wijn.
1: Ja, immer wijn.
0: Ja.
1: Wijn en Rijn, en dat mm-hmm. is allemaal van dezelfde zijn.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En dus dat heeft 24 uur al in dat potje gestaan. En in een soort terrine, een soort broodoven.
0: Ja.
1: En moet op zijn gemakske dus later gaan stoven. En dat wordt dus opgediend. Naar het schijnt zou dat eigenlijk een beetje terugwijzen naar een soort traditie uit het Oude Testament.
0: Oh.
1: Je mag niet vergeten, wij leven hier in een streek die eigenlijk langs de ene kant zeer katholiek was, Frankrijk.
0: Ja.
1: Langs de andere kant had je de niet-katholieken, eerder de protestanten.
0: Mm-hmm.
1: Die zeker vanuit Duitsland, maar aan
0: Münster en
1: Calvijn en zo.
0: Inderdaad.
1: Ja, dus hier zaten ze zo'n beetje tussen de twee, maar ze hielden dus ook wel vast aan de oude tradities die ze terugvonden, onder andere in de handleiding van elke dag, namelijk het Oude Testament.
0: En daartussen lagen dus die bergen, die ballons, waarvan je nu zou denken rustgevend, maar die moeten dus heel veel strijdtoneel verduren hebben tijdens de geschiedenis. Hè?
1: Zo is het.
0: Zeg maar, je recept dat je gemaakt hebt, heeft dat ook een naam? De mensen die graag thuis nog willen koken?
1: Ja, dat is een bake-off.
0: Bake-off.
1: Dus, op de A staat een umlaut.
0: Ah.
1: Bake-off. En dat is eigenlijk een beetje een traditioneel Joods recept naar het schijnt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het zit hem eigenlijk... Het is niet puur, zou ik zeggen, katholiek. Het is ook niet puur protestant. Het is zo een identiteit die ertussen zit.
0: Dat is mooi. Dat hebben we graag.
1: Hier. Dus voilà. Ruikt eens.
0: Het ruikt heel lekker, beste Charles.
1: Is goed, hè?
0: Het ruikt zeer, goed door, hè? Zeer.
1: En naar het schijnt, we zitten hier in de Elzas.
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze hier ook fantastische wijn.
0: Okay.
1: Je mag niet vergeten, we zitten ook niet ver van. We zijn vertrokken in Dole vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb je de fameuze Jura-wijn. De fameuze Arbois-wijn.
0: Ja.
1: Ja. Die dus eigenlijk een beetje, ze noemen die de strogele wijn.
0: Oké.
1: Okay. Strogeel, maar ook zeer goede rode wijn.
0: En die kan opgediend worden bij je bake-off.
1: Ah, oh, natuurlijk.
0: Voilà. Volgende week, zondag, dan gaat het gebeuren. Dan gaan ze ons voorbijrijden.
1: Ja.
0: Dan gaan ze
1: ons
0: even die voorbijrijden. Tim Merlier gaat ons gewoon voorbij knallen volgende week.
1: Dat is niet moeilijk voor hem, hè?
0: Nee, dan gaan we dus de etappe van de dag zelf gewoon live bij Radio Nienhoven met u bespreken.
1: Ja.
0: De etappe die volgende week zondag wordt gereden. Zullen wij even proeven, beste Charles, van jouw bake-off?
1: Ja, wacht even. Het is warm, hè, man.
0: Het is heel warm. Het is inderdaad zeer warm. Voilà, dank u wel.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Hou u thuis ook fris, zou ik zeggen. Geniet van de mooiste tv van het hele jaar, die Tour de France.
1: Mm-hmm.
0: En graag tot volgende week.
1: Volgende keek. Ja, dag.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart. Dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker 4 anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
5: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
6: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
5: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
7: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
5: Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: DAB Plus en de Radio Ninove app. Radio Ninove.
1: Jongens, toch, wat is met dat hier? Het is plots bijzonder warm geworden, want u hoort de jingle. Dat betekent dat de warmste persoonlijkheid van het hele heelal is gearriveerd. Goedemorgen, Toucheur.
2: Goedemorgen, François.
1: Ja, zeer goedemorgen. Blij jou hier in dit zonovergoten, vernieuwd Ninja Shopping Center te mogen ontmoeten.
2: Ja.
1: Ondanks de gigantische warmte,
2: ja,
1: ben je er weer in geslaagd om prachtige muziek mee te brengen.
2: Dat is zeker waar.
1: Vertel, wat heb je mee?
2: Ik heb een rode draadplaat mee.
1: Ja.
2: Geïnspireerd op Gent Jazz.
1: Ja, want daar was je aanwezig, hè?
2: Daar was ik aanwezig.
1: Ja. Ja.
2: Dat hebben we allemaal goed uitgelegd vorige week.
1: Klopt. Ja.
2: Ik heb ook een plaatje meegebracht dat ons moet herinneren aan de geweldige carrière van Bonnie Tyler.
1: Ja, inderdaad.
2: Ik heb ook de plaat van de maand meegebracht.
1: Oh, daar zijn we ongelooflijk opnieuw benieuwd naar. We gaan straks ook bellen met een zekere Joris.
2: Ja.
1: En we geven ook heel wat tickets weg voor een prachtig festival van gisteren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het festival in Turnhout. Ja. Dat gisteren niet is doorgegaan, maar wij hebben kaarten.
1: Wij hebben kaarten. U kan die winnen straks. Maar we gaan dus beginnen met Bonnie Tyler.
2: Ja.
1: Ja, vertel.
2: We gaan een nummertje draaien dat naadloos aansluit bij jullie uitzending van voor 11 uur.
1: Oh, dat is mooi.
2: Verloren in Frankrijk, Lost in France. En dat wordt gebracht door Bonnie Tyler, zaliger.

0: ja, toch een groot verlies met de rauwe stem. Gaan we haar toch wel missen.
1: Dat is helemaal correct. Intussen tijd hier in het zonovergoten vernieuwde Ninja Shopping Center is alles beginnen branden. Tijd voor de rode draadplaat.
0: Die is nog altijd geïnspireerd op mijn bezoekje aan Gent
1: Jazz. Ja, ja, ja, je was op Gent Jazz.
0: Ja, ik was daar vorige week aanwezig.
1: Ja, dat weten
0: op
1: we.
0: Op de dag dat Luca Bloem is langsgekomen.
1: Ja.
0: Ook John Hyatt.
1: Ja.
0: Die twee heerschappen hebben we al in de bloemetjes gezet.
1: Dat vind ik een mooie woordkeuze, bloemetjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Luca Bloem had ook een pot bloemen op zijn podium staan. Ja,
1: serieus?
0: Zeker waar.
1: Ja, okay, excuseer.
0: Maar er was nog een... derde,
1: een dame.
0: Grote artiest. En dat was een dame.
1: Ja.
0: En die gaan we nu eren. Volledig terecht. Ze heeft de zaal of de weide, of hoe dat je het ook mag noemen, daar in Gent, volledig ingepakt. Met een prachtige set, met prachtige liedjes. Wij gaan er enkele uit draaien.
1: Is zij de rode draadplaatartiest dan?
0: Zij is de rode draadplaatartiest. Zij was vorige week in Gent,
1: ja.
0: Jazz, en zij luistert naar de naam Vega Susanna.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan een track draaien uit haar laatste plaat, die is van 2025. Flying with Angels. Wij draaien niet alleen Oudenbrol,
1: nee.
0: Maar wij draaien Last Train to Mariupol.

0: Ja, en ik lees hier een berichtje uit Eren Bodegem van onze vogelenzanger.
1: Ola.
0: Die er mij op patent maakt. Je was daar niet alleen in Gent, Gijs. Nee, er waren duizenden mensen. Mm-hmm. Maar de vogelenzanger was daar zelf.
1: Het is geen waar.
0: En hij heeft met zijn handjes liggen zwaaien nu net op het nummer van Susan Vega, maar ook op het prachtige Lost in France van Bonnie Tyler. Dat laat onze vogelenzanger toch weten.
1: Dat is heel fijn, interactieve show. Straks komt Susanna Vega nog twee keer langs.
0: Dat is de bedoeling.
1: Maar we geven ook tickets weg vandaag, want het is zomervakantie. Dan hebt u tijd en dan geven we tickets weg voor Bink Pop. Een prachtig festival. Het is niet bij de deur, dat is wel waar.
0: Het is in Turnhout.
1: Het is in Turnhout.
0: Of het was in Turnhout.
1: Ja, maar dat maakt allemaal niet zo uit. Wat het is, of het wordt, of het zal. Wij geven gewoon tickets weg.
0: Van het festival dat gisteren niet is doorgegaan.
1: Ja. We hebben hier nog, denk ik, 30 tickets liggen. U kan die winnen. U moet gewoon laten weten.
0: Dat is eigenlijk een collector's item.
1: Het is een collector's item. Het is gewoon een heel simpel... Ik heb een heel simpele vraag bedacht.
0: Ja.
1: Dat is de volgende. Wie was de hoofdact op Bink Pop te Turnhout? Als u dat kan laten weten via onze app.
0: We gaan een tip geven.
1: Ja, dat mag.
0: Er waren te weinig tickets verkocht.
1: Ja.
0: Omdat dat nu juist de top of the bill zou worden.
1: Exact.
0: Maar
1: geen probleem, want we hebben die tickets liggen, dus u hoeft ook niets te betalen.
0: Nee.
1: Maar we sturen die ook gewoon op naar u toe. Ja. Maar dus wie was de hoofdact op Bink Pop gisteravond te Turnhout? Het festival is niet doorgegaan omwille van de hoofdact. Ja. Laat het ons weten via app. Dan kan u een ticket winnen of ook een strandbal. Want we hebben ook een strandbal weg te geven. Dat kan allemaal.
0: Dat is ook iets moois.
1: Ja. We maken al jarenlang radio.
0: Dat is helemaal waar.
1: En daar hebben we ook een liedje over.
0: Daar hebben wij een liedje over. En dat liedje wordt ons gebracht door Stef.
1: Ja.
0: Stef Bos, om dat meer precies te zijn.
1: Ja.
0: En Stef Bos mag vandaag feest vieren, want hij is jarig vandaag.
1: Echt?
0: 12-7-1961.
1: Is hij geboren?
0: Is Stef Bos geboren. En wij vinden dat reden genoeg om hem te laten zingen over het mooiste medium ter wereld.
1: Maar is Stef Bos de hoofdact van gisteren geweest? Hè?
0: Ik denk het niet.
1: Oké. Okay.

0: En ik kan u al vertellen, dit is een van de lievelingsnummers van DJ P.
1: Oh.
0: Die legt dat op regelmatige basis op in haar privévertrekken.
1: Dat is een professor met heel duidelijke goede keuzes.
0: Absoluut.
1: Ja. Jarig van de dag zou ik durven zeggen, Stef Bos.
0: Stef Bos.
1: Ja. Ja. U kan nog steeds meedoen aan deze prachtige wedstrijd. Dus u moet gewoon laten weten wie dus gisteren de hoofdact was op het Bingpop Festival in Turnhout. En dan kan u dus tickets winnen voor Bingpop. Maar u kan ook, als u de camera van de app hebt openstaan. Ik ben een bal aan het opblazen.
0: Ja, het gaat heel goed.
1: Heel moeilijk. Ja. Die kan u ook winnen. Kom gewoon naar hier.
0: Ja.
1: En dan geef haar die bal aan u. We geven die bal gewoon weg.
0: Ja.
1: Maar hij is wel nog niet vol. Maar dus u kan hem winnen. Gewoon laten weten wie gisteren de hoofdact was op het geannuleerde festival Bingpop.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Voilà. Dus de antwoorden stromen binnen.
1: Exact.
0: Het was niet Claude François.
1: Nee.
0: Dan krijgen we hier binnen van Wilfried.
1: Nee.
0: Uit Appelterre.
1: Sorry, Wilfried.
0: Wilfried, het was niet Claude François.
1: Nee.
0: We zullen verder moeten zoeken.
1: Ja.
0: Maar ik ben er zeker van dat we het juiste antwoord gaan binnenkrijgen.
1: Graag voor 12 uur natuurlijk.
0: Wie het ook niet zou geweest kunnen zijn,
1: ja?
0: Was natuurlijk Luc De Vos.
1: Oh, de frontman van de Gorky.
0: Ja.
1: Ja.
0: Moest hij nog onder ons zijn, zouden wij vandaag in Gent moeten zijn om zijn verjaardag te vieren.
1: Is die ook jarig vandaag?
0: Eigenlijk wel. Op 12-7-1962, dus een jaartje jonger dan Stef Bos, is Luc De Vos. Maar wij gaan toch een mooi nummer van hem draaien.
1: We gaan zeker een mooi nummer spelen. Het is een minder bekend nummer en dat is fijn.
0: Dat is fijn.
1: Ja.
0: Het is een prachtig nummer. Het kan niet anders, want het is geschreven door Luc De Vos.
1: Mijn oude hart.

0: er is toch maar één man die gevoeligheid kan linken aan harde gitaren. Dat is Luc de Vos, mijn oude hart. Mijn hart bloedt ook altijd een beetje als ik zijn stem aanhoor.
1: Dat is helemaal correct. Vandaag dus ook jarig Luc de Vos. We krijgen nog steeds heel wat berichtjes binnen in onze app over de mogelijke hoofdact van gisteren op Bingpop. We krijgen een bericht binnen van Paul Michiels hemzelf.
0: Ja, inderdaad.
1: Bescheidenheid zoals altijd natuurlijk. Stelt als ik de vraag, moest ik gisteren misschien in Turnhout zijn? Dus misschien is hij het gewoon vergeten, dacht hij.
0: Misschien was hij de hoofdact en zat hij thuis in Lubbeek in zijn strandstoel.
1: Paul
0: toch?
1: Nee, jij was ook niet de hoofdact.
0: Maar nee, inderdaad, het is niet het juiste antwoord.
1: Nee.
0: Er vliegt hier van alles binnen en straks gaan wij een prachtige winnaar selecteren.
1: En sowieso. Dus wie heeft gisteren op Bingpop, of wie mocht gisteren op Bingpop, het fantastische nieuwe festival afsluiten? Laat het ons weten en u kan tickets winnen en ook een inmiddels opgeblazen strandbal.
0: Je hebt goed je best gedaan.
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: De goede longinhoud, maar die heb je nu overgedragen naar een strandbal.
1: Helemaal correct. Tijd voor de rode draadplaat.
0: En dat is nog altijd Flying with Angels uit 2025. Een prachtplaat van Suzanne Vega. Ze heeft daar enkele nummertjes uitgespeeld. Ook het nummer dat wij nu gaan draaien, Chambermaid. Mm-hmm. Huiskamermeid.
1: Yeah.
0: In dit nummer probeert Suzanne Vega zich te verplaatsen naar de rol als kamermeisje van Bob Dylan. Zij verwerkt er ook een melodietje van I Want You van Bob Dylan in. En zij heeft ook uitgelegd dat ze ooit een korte ontmoeting heeft gehad met de heer Bob. En ze heeft toen een kusje kunnen geven op de wang van Bob Dylan.
1: Een prachtig verhaal.
0: Dat verwoordt ze ook in het liedje dat je nu gaat horen. Mm-hmm. En wij gaan daar de grootmeester zelf ook aan plakken. Dus eerst Suzanne Vega en daarna de grootmeester zelf, Bob Dylan.

0: uit de Rode Draadpleit, Suzanne Vega. Het is een live show, dat betekent dat sommige mensen komen ook gewoon binnengewandeld in onze studio in het Ninja Shopping Center. En zo heb ik iemand aan de microfoon. Goedemorgen of goedemiddag. Wat is jouw naam?
1: Sterre.
0: Wat een mooie naam heb jij. Sterre, maar je bent niet alleen, hè?
1: Nee.
0: Wie heb je nog meegebracht?
1: Luna.
0: Maar dat is ongelooflijk schoon. Sterre en Luna. Dus jullie zijn eigenlijk het hele heelal samen met jullie tweeën. Prachtig is dat. Je bent binnengewandeld, want we hebben een vraag aan onze luisteraars. Maar thuis weet niemand het juiste antwoord. En jij ziet er mij zeer verstandig uit. Dus volgens mij ga jij het juiste antwoord kunnen vertellen. De vraag was als volgt. Wie was gisteren de hoofdact op het festival Bingpop te Turnhout, dat helaas niet is doorgegaan? Weet jij wie het was?
1: Meteor.
0: Het was Meteor, inderdaad. We hebben een winnaar. Het is Meteor, die gisteren normaal gezien moest spelen. Maar Sterre heeft hier het juiste antwoord gegeven. Dat is fantastisch mooi. We kunnen jou tickets meegeven voor dat festival van gisteren, maar daar ben je niks mee, want het festival is niet doorgegaan. Maar we hebben een prachtige, mooie prijs voor Sterre en voor Luna. Dat is een strandbal. Heb je die ergens liggen, meneer Touchard? Twee strandballen. Ik hoop dat de vader... Heb je je papa meegebracht?
1: Ja, daar.
0: Ik hoop dat je papa goede longen heeft, want ik heb daar straks een bal proberen op te blazen. Ik kan u zeggen, kameraad, dat is behoorlijk heftig. Zeker als je zo twee mag opblazen. Maar kijk, Sterre, dank je wel voor deze fantastisch mooie antwoord. Wat ga je nog doen vandaag? Buiten met de bal spelen?
1: Naar de markt.
0: Ah ja, het is die rommelmarkt.
1: Ja.
0: Meer dan reden genoeg om tot hier te komen. Dank je wel, Sterre, en heel veel succes.
1: Dank je wel.

0: vraag is, soms draaien wij bij Radio Nienhoven de beste muziek ter wereld?
1: Ja.
0: En het antwoord is natuurlijk ja.
1: Ja.
0: Eerst Bob Dylan en daarna de plaat van de maand.
1: Oh ja, inderdaad.
0: Dat was Rick Lee Jones.
1: Dat is helemaal correct.
0: Ja.
1: Er komen nog steeds berichtjes binnen in onze app over wie gisteren de hoofdact was. Mensen sturen ook Thibaut Courtois.
0: Ja,
1: die ook de hoofdact zou geweest zijn gisteravond. Maar die is geblesseerd, dus dat gaat niet. Maar u hoeft niet meer door te sturen, want het is al geraden in tussentijd. Het was inderdaad Meteor die gisteren mocht het festival afsluiten. Maar dat is niet doorgegaan, omdat het Meteor is. We gaan straks trouwens ook nog even bellen met Joris.
0: Als dat lukt, want hij voelt zich niet helemaal lekker.
1: Maar dan ben jij ervoor natuurlijk. Ja. Dus Joris, we proberen dat te bereiken. Neem gewoon even op, want we hebben al 3 keer geprobeerd te bellen met Meteor, maar hij neemt niet op. Maar dat hebt u zeker nog te goed voor de klok van 12 uur.
0: Ja.
1: Goed, we moeten nog even weten, denk ik.
0: Ja, en dat gaan we dan maar doen met Tom Waits.
1: Oh. Ja.
0: Als je dat een goed idee vindt.
1: Dat is een zeer goed idee.
0: En waarom dragen wij Tom Waits?
1: Ja, waarom dragen wij Tom?
0: Omdat wij altijd heel hard werken aan de inhoud van ons programma.
1: Ja.
0: Wij serveren weetjes en nieuwtjes voor de meerwaardezoeker.
1: Mm-hmm.
0: En wie dat nog niet weet, die zal het nu dus weten. Rick Lee Jones en Tom Waits waren ooit een stelletje.
1: Mo! Zoals nog mensen ooit een stelletje waren.
0: Maar daar gaan we het straks over.
1: Straks daar meer over, effectief. Oh, maar dat wist ik ook niet.
0: Ah, nee. Voilà.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb weer iets bijgeleerd aan mijn collega hier naast mij.
1: Exact, alweer. Ik ben blij dat ik zo lang heb moeten wachten op dit antwoord.
0: Het is nu goed.
1: Ja.
0: Draai gewoon Tom Waits.

0: ja, ja. En ondertussen begint het op het plaatje van Tom Waits te regenen. Wat niet kan gezegd worden over de rommelmarkt hier in Nienhoven. Want die is zonovergoten hier voor het Ninja Shopping Center.
1: Ja, alle reden om tot hier te komen. Er zijn nog steeds mensen die doorsturen dat het juiste antwoord meteor is. Maar het is helaas te laat natuurlijk, want de prijs is al weggegeven. En we kregen nog een berichtje in onze app.
0: Ja. Een niet te verwonderen berichtje, maar wel mooi natuurlijk om nog eens bevestigd te zien.
1: Ja.
0: Want Kaat, de busreiziger, die trouwens ook Meteor had gegokt, laat daar bovenop nog weten. Ik hou van radio met Toucheur en François.
1: Oh, dat is mooi.
0: Dat is prachtig, toch?
1: Dat ons hart begint nog warmer te schijnen als het daarvoor al was.
0: Inderdaad.
1: Dankjewel daarvoor voor deze mooie, prachtige woorden. En we zijn nog niet aan het einde van ons Latijn.
0: Nee.
1: Want straks bellen we nog, dat is beloofd, met Meteoris.
0: Ja.
1: Dat gaan we nog doen.
0: Allee, dat proberen we al. Mm-hmm. We hebben nu al 7 keer gebeld.
1: ja.
0: Zonder resultaat.
1: Ja.
0: Misschien moeten we eens naar Céline bellen.
1: Oh ja. Maar dat nummer heb ik niet. Dat heb jij wel, hè?
0: Ja, dat heb
1: jij
0: ik.
1: Dat dacht ik. Ja. We gaan muziek spelen.
0: Gaan we muziek spelen?
1: Ja.
0: Oh. Ja?
1: Van een man die jij vorige week ook bent tegengekomen.
0: Is het waar?
1: Ja. Te Gent.
0: Te Gent. Ja. Ga eens moeten kijken.
1: John Hyatt.
0: Ja, dus juist,
1: Jij bekomt veel mensen tegen natuurlijk.
0: Ik kom veel mensen tegen. En op het podium hadden we dus Luca Bloem, Susan Vega. En de laatste act was John Hyatt. Ja. Hij was niet al te goed bij stem. Maar hij heeft ook wel Adios to California gezongen vorige week in Gent. En daarom draaien wij dat nu.

0: geschreven door John Hive, recht uit het hart, want het heeft iets te maken met het vroegtijdig heengaan van zijn vrouw.
1: Ola, dat sluit naadloos aan bij de man die we net aan de telefoon hebben gehad.
0: Ja.
1: Hij wou niet op antenne komen. Het is de enige echte meteoor die zijn vrouw ook iets te vroeg is heengegaan.
0: Ja.
1: Ze is niet overleden, voor alle duidelijkheid, Céline, maar ze is dus vertrokken. En Joris, dus meteoris, liet ons ook weten waarom.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Jij wist het al lang, hè?
0: Ik wist het al, maar
1: ja.
0: Ik luister graag
1: zal
0: naar
1: jou. Zal ik het zeggen? Of
0: doe maar.
1: Blijkbaar heeft Céline de teksten van Joris nog eens goed doorgrond.
0: Ja.
1: En echt geanalyseerd.
0: Oké. Okay.
1: En ze vindt de teksten iets te diepgaand.
0: Ah ja.
1: Ja, en ze vindt ook dat hij iets wil vasthoudt aan zijn mama.
0: Ah, ja.
1: En dus heeft Céline beslist, oké, het moet gedaan zijn. De sprookjesromance is voorbij.
0: Dat is toch wel eigenlijk... En dat zo net voor zomerhit.
1: Dat is ongelooflijk jammer voor Joris. Maar hij vroeg er ook bij, door zijn tranen heen, zou jullie mij ook zo een oranje bal willen opsturen?
0: Maar dat kunnen we wel doen.
1: Maar natuurlijk, Joris.
0: Naar Turnhout, dat is ongeveer 5 dagen onderweg.
1: Dat is geen enkel probleem, jongen. Of kom er gewoon om.
0: Dat kan ook.
1: Want jij hebt een tentje zeker thuis, hè?
0: Ik heb een tentje.
1: Dus noods leg jij gewoon meteoor in jouw tuin?
0: In jouw... Ja, voilà.
1: Voilà.
0: Dat zou een mooie dingen zijn.
1: Wij zijn er voor de mensheid.
0: Wij zijn er om meteorisch uit het slop te halen.
1: Voilà.
0: Moesten we nu nog tijd hebben, zouden we een nummertje van hem draaien. Maar we zijn genadeloos dichtbij de klok van 12 aan het komen.
1: Dat is zeer oprecht, zeer jammer.
0: Ja.
1: Dus zullen we die plaats van meteor volgende week spelen?
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: We gaan als we hier zijn, hè.
1: Ah, want die vraag moeten we nog beantwoord krijgen door jou. Ik moet ze eerst nog stellen. Dat is de volgende.
0: Dat is ook waar.
1: Beste toucheur.
0: Ja.
1: Kom jij volgende week terug?
0: Het is de bedoeling,
1: ja.
0: Maar we zitten in de zomervakantie.
1: Ja.
0: We weten nooit of er nog extra jobjes uit de kast komen gevallen. Waardoor dat we misschien gaan moeten skippen. Maar, u weet het, wij doen er altijd alles aan om hier toch te geraken.
1: Zeer vaag antwoord. Het lijkt een beetje op een antwoord dat Céline gegeven heeft aan Meteor.
0: Ja.
1: Ik kom misschien wel nog eens terug, maar ik weet niet wanneer.
0: Voilà.
1: We hebben nog 1 plaat uit onze rode draadplaat.
0: Ja, dat is nog altijd Flying with Angels van Susan Vega. Een plaatje van vorig jaar.
1: Ja.
0: En zij gaat Galway bezingen. Dat is ergens een stadje in Ierland.
1: Dat klopt.
0: En dat is een heel mooi nummer.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb niet meer redenen nodig om nummers te kiezen, behalve dat ze heel mooi zijn.
1: Dat is meer dan voldoende. Bedankt voor het luisteren.
0: En wellicht tot volgende week zondag.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog 2 Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. De Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. Een verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
5: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek via 5.

De Boza met Magnetic, daarvoor Coldplay in Trouble. Fijne zondagmiddag, Radio Nino. 29 graden op dit moment in onze stad. De zon die schijnt volop. Dit is Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Dancing with my eyes closed van Ed Sheeran, de Ninofse bibliotheek. Die organiseert ook wel het een en ander tijdens deze zomervakantie. Zo is er Zomer van Vlieg. Dat is een soort van bingo-spel waarbij jouw kids een aantal stille opdrachten moeten uitvoeren in de bib. En die kinderen die kunnen dat doen tot 31 augustus. Nu, hoe dat bib bingo-spel die Zomer van Vlieg precies werkt, wel, dat vind je op de website van onze Ninofse bibliotheek. Kan je nu al meegeven dat jouw kids er een tof bib-pakket kunnen mee winnen. Zomer van Vlieg, vakantiespel van de Ninofse bibliotheek, nog tot 31 augustus. Radio Ninove op deze zondagmiddag nu met Snap Rhythm is a Dancer.

Ja, dat is nog eens een klassieker. Bohemian Rhapsody van Queen. En er staat nog meer moois aan te komen bij de radio van Stad. Er is Die on the Hill van Sienna Spyro en Dancing with Tears in My Eyes, getekend Ultravox.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Dancing with Tears in My Eyes van Yltra Vox. Ik weet het is vakantie. Je bent er misschien niet echt mee bezig met het zoeken naar een job. Maar toch even meegeven dat de stad Ninove zoekt naar een verpleegkundige voor een job met een contract van onbepaalde duur. En dat in het woonzorgcentrum Klateringen. Als je interesse hebt, solliciteer en word een onmisbare schakel in dat zorgteam van het woonzorgcentrum. Hoe je jouw kandidatuur moet stellen, wat de voorwaarden zijn en wat er jou precies wordt aangeboden, wel, je vindt het allemaal op de website van onze stad Ninove. .be. Vanuit de startpagina klik je daar gewoon even door naar werken en ondernemen.
1: Radio Ninove. Danny de Mam.

Dat was een stuk van Luna en Meteor. Terwijl het nieuws deze dagen binnenliep dat Meteor net een einde heeft gemaakt aan zijn sprookjesromance, zeg maar, met Céline van Uitsel. Radio Nino 95 FM, maar ook via DAB Plus en wereldwijd via de Radio Nino app. Goed dat je bij ons bent op deze zondagmiddag. Dit is Eric Brits met Piano.

0: Ach, alleen maar de beste muziek bij de radio van Stad. Another Level met Freak Me. Voorafgegaan door Jelly Roll. I'm Good. Op naar het nieuws van 1 uur nu.
1: Radio Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog 2 Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. De Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. Een verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.

Harry Styles met American Girls. Goedemiddag. Twee Belgische ritoverwinningen na elkaar in de Tour. Getekend Timber Lier. Hij won zowel gisteren als eergisteren. Benieuwd of hij er straks nog eentje aan kan toevoegen. Want ook vandaag toch alweer een etappe voor de sprinters in de Tour de France. En er is nog meer sport op wereldniveau vandaag. Want straks is er ook de finale van het Grand Slam tennis toernooi in Wimbledon. Met de herenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan 50 euro per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: Dat was Carwin Bailey Ray met Put Your Records On. We hebben nog maar net een meer dan geslaagde 11 juli viering achter de rug hier in onze stad. En we maken ons nu alweer op voor een volgend evenement. Want aanstaande vrijdag vindt er een feestelijke avondmarkt plaats op het gemeenteplein van Meerbeke. Die avondmarkt heeft ook ruimte voor wie wat tweedehands spullen wil verkopen. Maar je kan uiteraard ook als handelaar deelnemen. Een stand met voeding kost €30. Een stand met niet voeding €15. Zowel particulieren als handelaars kunnen alle details bekomen via mail. En dat mailadres dat vind je dan weer op radioninove.be, de website, in onze activiteitenkalender. En voor wie gewoon de avondmarkt wil bezoeken, wel, die is uiteraard van harte welkom. Nu vrijdag dus, vanaf 's namiddags 4 uur op het gemeenteplein in Meerbeke. De markt die sluit om 22:00 PM.
1: Radio Ninove.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen.
2: We helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven.

0: Dat was Bryan Adams met Melanie C. Het is alweer een zonnige en warme namiddag vandaag. Maximum temperatuur straks 32 graden. Op dit ogenblik is het 30 graden al in Ninove. En ook de komende dagen krijgen de stempel hoog zomer mee. Met telkens die zon die een hoofdrol speelt. En zorgt voor temperaturen tussen de 30 en de 33 graden overdag. En dat sowieso al tot en met donderdag.
1: Radio Ninove. Danny de Mam.

Better Off Alone van Berre. Ik wil nog snel even onder de aandacht brengen dat de Ninofse Bib nu ook e-readers uitleent. Een tablet is dat waar je digitaal boeken op kan lezen. De Bib heeft er zo een drietal klaarstaan. Jij kan er eentje lenen samen met twee e-boeken voor 3 weken lang. Meer informatie daarover vind je op de website van onze Ninofse Bibliotheek. Dat wou ik nog even meegeven. Straks is er het nieuws van 2 uur. En daarna is Gert de Lanceer, jouw host, tot 6 uur vanavond hier bij de Radio van Stad. Black Eyed Peas nu met I Got a Feeling.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. De Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar, anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.

The Weeknd. Ze doen momenteel een Europese tournee. Zo treden ze vanavond op in Parijs. En deze week is de beurt aan Amsterdam, maar helaas geen optreden voor België. Je zal het zelf wel aan de lijve ondervonden hebben. De tweede hittegolf die is hier in de maak voor deze zomer in Ninove. We gaan het hoofd koel houden tot 6 uur vanavond met de beste muziek.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
12: Carwash Dodane.
13: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Ibrexa bij Radio Nienhoven. Deze zomer in Nienhoven zijn er opnieuw de donderdagen het jaarlijkse straat- en circusfestival. Met nu donderdag Cirque Rodini. Zij brengen de Amazing Kathleen. Dat is een ode aan het traditionele circus. Gezien vanuit het perspectief van vrouwen en moeders. Afspraak dus nu donderdag aan de Vuurkruiserstraat hier in Nienhoven om 9 uur. Het is volop zomer, temperaturen boven de 30 graden. Dan mag er al eens een streepje Cubaanse muziek bij zitten. Dit is de Buena Vista Social Club.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Miley Cyrus in de zomer van 2026 hier in Ninove. De tweede hittegolf die is in de maak. Vandaag temperaturen tot 31 graden. Ook de rest van de week dan blijft dat zo. Vanaf vrijdag gaat het geleidelijk aan gaan zakken. En volgend weekend dan zou het ook waarschijnlijk frisser worden.

Samber met Homewrecker. Als je deze zomer niet weet wat gedaan, dan kan je altijd even surfen naar onze website radioninoven.be, want daar vind je trouwens onze activiteitenkalender, een overzicht van alle activiteiten in Groot Ninoven. Zo zie je bijvoorbeeld dat er vandaag een rommelmarkt was op het Ninjaplein. Er was ook een rit van de Vespa Club van Ninoven. En morgen zijn de parkconcerten in het stadspark van Ninoven aan de beurt. Als jij trouwens zelf wat organiseert met je club of je vereniging, wel laat het ons weten. Eén adres: agenda@radioninoven.be. We vermelden het dan op de radio en nemen het dan ook op in onze activiteitenkalender.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog 2 Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. De Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM.

Kato en Turn the Lights Off. Ja, het licht dat ging uit voor onze Rode Duivels afgelopen vrijdag tegen Spanje. Daar moesten we toch wel even van bekomen. Maar al bij al toch een puikenprestatie van onze Rode Duivels om door te stoten naar de laatste acht van het WK. Een hele goede zondagmiddag. Dit is Radio Nino met de beste muziek. Gisteren de Vlaamse feestdag, dus tijd voor een Vlaamse classic van De Kreuners.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Galantis en 5 Seconds of Summer en Lighter. Nu zaterdag is er opnieuw een voorleesuurtje voor de allerkleinsten. Voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Je kan gewoon gratis aanschuiven. Nu zaterdag om 10 uur in de bib van Ninove. En deze Bon Jovi die trad afgelopen dinsdag op opnieuw met zijn band. Na 4 jaar had een aantal stemproblemen, maar die zijn nu gelukkig van de baan. Dit is hij met misschien wel zijn grootste hit. Dit is Always.
1: This Romeo is bleeding.

beat van Enrique Iglesias hier bij Radio Ninove. Gisteren werden de laatste twee kwartfinales gespeeld. Engeland die won van Noorwegen met 2-1. En Argentinië die won van Zwitserland met 3-1. Zo zijn de twee halve finales bekend van dit WK. Nu dinsdag speelt Frankrijk tegen Spanje om 9 uur. En Engeland speelt om 9 uur op woensdag tegen Argentinië.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Oscar and the Wolf en Warrior op een warme zondagmiddag hier in Inhoven. Vandaag temperaturen tot 31 graden. En ook de rest van de week blijft dat zo. De tweede hittegolf is zo in de maak hier in Inhoven. Vanaf vrijdag dan gaan de temperaturen wat gaan zakken. Vrijdag 29 en zaterdag komen we uit op 27 graden. Bij warme temperaturen hoort ook de beste muziek bij van Radio Inhoven, zoals deze Mooney.

Zomerwaar, dit nummer hier van Another and Talk to You. Ik heb voor jullie wat verkeersinformatie over de Ring Oost. Want van dinsdag 7 juli tot en met vrijdag 17 juli geldt er tussen 7 en 17 uur een eenrichtingsverkeer op de Ring Oost. En dat tussen de Okegembaan en de Fernau-Tavernestraat. Verkeer kan enkel rijden van de Okegembaan richting de Fernau-Tavernestraat. Straks muziek van Shawn Mendes. Eerst Back to the 90s met En Vogue.

Shawn Mendes, tot bijna 4 uur hier bij Radio Ninove. Het wereldnieuws komt er zometeen aan van onze nieuwsredactie. En daarna ga ik het hebben over bouwwerken. Bouwwerken op de Engeland zitten, want die gaan straks na het bouwverlof opnieuw door. Dat is voor zometeen, na deze Ivan.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

David Guetta en Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. Na het bouwverlof dan gaan de werken op de Engeland zitten opnieuw door. En die komen dan in de eindfase. De stad die werd de resterende verharde delen af. En in het najaar volgt de aanleg van het groen. En zo moet de Engeland zitten uitgroeien tot een nieuwe groene ontmoetingsplek in de stad. Het toekomstige toeristische bezoekerscentrum zal daar deel van uitmaken. En staat gepland om volgend jaar de deuren te openen. Daarnaast voorziet de stad ook een verbinding met de graanmarkt, waardoor het gebied later gemakkelijker bereikbaar wordt. Lees er meer over op onze eigen website, dat is radioninove.be. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Groot-Ninove. De beste muziek van Radio Ninove op een warme zondagmiddag. Wat wil je nog meer? Misschien wel een gekoeld drankje. Dit is Bryan Adams.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccara.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
6: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
5: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
7: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Ray Dalton en In My Bones. Morgenavond om 8 uur dan vindt er een zomerconcert plaats aan de Kapel van Bevingen in Nijmegen. Het is folkband Gestrikt die daar een concertje zal brengen. Tickets die kosten €5 en die kan je per e-mail bestellen via tim.kerkininhoven@gmail.com. De opbrengst die gaat naar Kom op tegen kanker. Straks Shakira, Bernie Boy. Dat is alweer een knipoog naar het huidige WK. Eerst Amy Winehouse van bijna 20 jaar geleden. Dit is Back to Black.

Shakira en Burna Boy. Dat brengt ons meteen naar het WK, de finale die trouwens gespeeld wordt. Volgende week zondag 19 juli. En naar Amerikaanse gewoonte zal er een concert zijn tijdens de rust van die finale op het WK voetbal. Met onder meer Madonna, BTS, Justin Bieber en dus Shakira. Ze zal haar dikke hit Die Die daar ook wel brengen. Straks muziek van Taylor Swift. Ook Paul Johnson is onderweg. Eerst een classic van Earth, Wind & Fire.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Taylor Swift op een warme zondagmiddag vandaag. Temperaturen boven de 31 graden. Ook de rest van de week ziet er warm uit met temperaturen boven de 30 graden. En die warme temperaturen, dat nodigt misschien wel uit om een dansje te plaatsen op het dak. Zoals deze Lionel Richie.

Miss You van Oliver Tree en Robin Schulz. Als jij tijdelijk of langdurig minder mobiel bent en leest graag een boek of je kijkt graag naar een film, dan kan de BIP ook naar jou naar huis komen. Je moet je daarvoor aanmelden via bip@ninove.be. Ze nemen dan contact op met jou. En dan worden jouw boeken, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald. Fantastische service is dat van de BIP van

Olivia Dean met So Easy tot bijna 5 uur. Het wereldnieuws komt er zometeen aan. Wil je graag nieuws uit Ninove? Daarvoor kan ik je verwijzen naar onze eigen website. Dat is radioninove.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers, met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.

Belgisch werk bij Radio Ninove van Lost Frequencies. Morgen zijn er opnieuw parkconcerten in het stadspark van Ninove. Met onder meer Gene Thomas. Parkconcerten die zijn helemaal gratis. Je begint er om 7:30 in het stadspark van Ninove. Een heel fijne zondagmiddag. Dit is Kate Nash.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan 50 euro per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove aan de Desiree de Botkaai.

Alex Warren en Fever Dream in de zomer van 2026 in Ninoven. En in de zomer zijn er ook heel wat kermissen. Volgend weekend is de beurt aan de kermis van Appelterre.

Rihanna en Calvin Harris hier op zondagmiddag 12 juli. Wie zijn vandaag de bekende jarigen? Wel, onder meer de Nederlandse zanger Stef Bos. Die wordt er vandaag 65. En de Vlaamse acteur Walter de Donder. Die ken je nog wel als Kabouter Plop. En de burgemeester uit Gert en Samson. En in het echt ook de burgemeester van Afflichem. Hij wordt er vandaag 66.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Camille en in de regen. Wel, in de regen, dat ziet er voorlopig nog niet uit voor de komende dagen. Want vannacht dan zakken de temperaturen naar 17 graden. Morgen dan komen we opnieuw uit op 30 graden. Heel wat zon dus in Ninove.

Magnetic en Die Balsa hier bij Radio Nienhoven. Als je in de buurt bent van de oude pastorij van Okegem, wel spring dan even binnen in het huis. Daar kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee met een stukje taart. We keren 30 jaar terug in de tijd. De zomer van 1996, toen was er een Robert Conchina, beter bekend als Robert Miles. Hij scoorde een enorme wereldhit met Children. En dit was een van die opvolgers, One and One.

bijna 6 uur. Sam Smith was dat en Stay With Me. Blijf bij ons bij Radio Ninove, bij de beste muziek, want die krijg je nog op deze zondagavond. Ik laat je met muziek uit de jaren 80 van Aretha Franklin en George Michael. Nog een hele fijne zondagavond.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel. In Nienhoven.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer. Summer, summer, summer.
0: Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de radio.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Thiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Maandag 13 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Na het bouwverlof gaat de heraanleg van de Ingelandshitte in Ninoven de laatste fase in. De stad werkt de resterende verhardingen af, terwijl de groenaanleg gepland staat voor september en oktober. Op de Zitte zijn het wandelpad, de brandweg en een bufferbekken voor regenwater al aangelegd. Na de afwerking moet de Ingelandshitte uitgroeien tot een nieuwe groene ontmoetingsplek, met ook een toeristisch bezoekerscentrum dat vanaf volgend jaar de deuren moet openen. Bovendien komt er later een verbinding met de graanmarkt. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: maandag 13 juli. Dit is het nieuws uit Ninoven. Na het bouwverlof gaat de heraanleg van de Ingelandshitte in Ninoven de laatste fase in. De stad werkt de resterende verhardingen af, terwijl de groenaanleg gepland staat voor september en oktober. Op de Zitte zijn het wandelpad, de brandweg en een bufferbekken voor regenwater al aangelegd. Na de afwerking moet de Ingelandshitte uitgroeien tot een nieuwe groene ontmoetingsplek, met ook een toeristisch bezoekerscentrum dat vanaf volgend jaar de deuren moet openen. Bovendien komt er later een verbinding met de graanmarkt. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar